Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Underground.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

and I both apply to the above.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

liedje één keer per jaar, dan komt het liedje weer in de belangstelling, hè, in december, hè, tijdens de kerst. Hè. De All You Need Is Love Kerst Special, hè, want dan wordt het liedje natuurlijk niet gedraaid. Hè. The Beatles en All You Need Is Love, 1967. Toen stond het op de eerste plaats in de hitparades, hè. Ja, 3 weken lang. Goedemorgen, het is vandaag woensdag geworden, 22 juli. Welkom bij het Ochtendradio Feuilleton. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Voor de Wekker Wakker. Het is omdat je het weet en niet vergeet. Want we zijn er natuurlijk weer elke dag. Dit is aflevering 5411. Ja, ik wil toch eventjes aanstrepen, want dat is toch best een mijlpaaltje, hè? 5000 afleveringen en dan nog 411 erachteraan, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Een groep studenten aan de TU in Eindhoven heeft iets bijzonders bedacht. Ze hebben een ambulance bedacht, ontwikkeld, die op zonne-energie rijdt. Ja, volgens de bouwers in Eindhoven is de Stella Juva, want zo heet die, de allereerste ambulance ter wereld die volledig rijdt op de kracht van de zon. Dus conclusie, die heeft geen benzine nodig. Ja, en dat is natuurlijk een voordeeltje. Niet alleen nu met die hoge benzineprijzen, maar ook bijvoorbeeld in de landen waar geen benzine is, hè. Ja, de zonneambulance is ontworpen door het Solar Team in Eindhoven. In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. Zo kun je ook tuberculose ontdekken, wat in veel landen in Afrika de doodsoorzaak nummer 1 is. Zo zegt onder andere een student tegen Omroep Brabant. Ja, de ambulance biedt een alternatief voor de afgelegen regio's waar brandstof- en elektriciteitstekorten de toegang tot de gezondheidszorg momenteel ernstig limiteren. Ja, de ambulance is niet bedoeld om mensen naar het ziekenhuis te brengen, maar gaat juist de zorg naar de gebieden toebrengen. Dus dat betekent dus dat die niet voor personenvervoer is, maar hij kan dus mensen helpen. Hè? En ja, het kost geen benzine. Het is gewoon eentje op zonne-energie. Dus als de zon schijnt, nou ja, in Afrika schijnt die heel erg lang en constant eigenlijk. Dus dat is constant gratis stroom voor die ambulance. En zo kan die ambulance dus functioneren. Ik vind het een heel, heel slim iets weer, hè, wat in Nederland dus weer bedacht is. Hè. Ja, in augustus staat de Stella Juva naar Kenia. Waar de wagen tijdens testritten onder andere locaties van de hulporganisatie Ambref Health Afrika zal bezoeken. En dan gaat men ook demonstreren wat je ermee kan. Dus dat is alweer een voordeeltje. Hè? Ja, leuk is dat, hè? Een ambulance op zonne-energie, hè? Ja, ik vind het alweer een hele gouden greep, hè, van het team uit Nederland. Hè? Het komt allemaal weer van de TU in Eindhoven, hè? Ja. Goed, goedemorgen Voor de Wekker Wakker. We zitten er weer. We hebben weer Voor de Wekker Wakker tijd met veel leuke liedjes en natuurlijk het allerlaatste nieuws. Dus druk maar op de knop. We zitten ook in de Franse week, dus er komen ook weer wat Franse liedjes aan. Dus ik ga even koffie halen. Mag dat?

0: Ik kom hier ook heel vaak naar luisteren. Ja, dat blijft gewoon leuk. Dat blijft leuk, ja. Dat gaat niet vervelen.
1: Luister naar het origineel.
2: Erik van Vliet.

8 augustus is David Guetta in Brugge en dan geeft hij een concert. Dit was de Third Party, John Martin en David Guetta natuurlijk met I'm Only Human. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, het Franse parlement heeft afgelopen dinsdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toegang tot social media voor kinderen onder de 15 jaar gaat verbieden. Daarmee is Frankrijk het eerste EU-land dat een leeftijdsgrens invoert voor apps als bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Ja, eerder op de dag keurde de Senaat in Frankrijk het wetsvoorstel goed. Ja, afgelopen dinsdagavond stemde ook de Nationale Vergadering, het Lagerhuis, met 279 stemmen voor en 81 tegen. Ja, het verbod moet in twee gedeeltes worden ingevoerd. Kinderen onder de 15 jaar in Frankrijk mogen vanaf 1 september geen nieuwe accounts meer aanmaken. En vanaf januari 2027 geldt het verbod ook voor bestaande accounts. Ja. Ja, en slecht nieuws wat betreft de vierdaagse feesten in Nijmegen. In Nijmegen is een schietincident geweest rond de vierdaagse feesten. Er is iemand om het leven gekomen. Iets na 10 uur werd hij neergeschoten en niet veel later overleed hij in het ziekenhuis. Nou ja, volgens het gezag is het slachtoffer een jonge man. Hij werd neergeschoten aan de Graafseweg. Dat is net niet binnen het festivalgebied. Er was op dat moment ook veel publiek in de stad aanwezig. Ja, een helikopter, een traumahelikopter en meerdere ambulances die zijn op de melding afgekomen. Er is nog geen verdachte opgepakt. En over de toedracht is ook nog niks bekendgemaakt. De politie heeft de plek afgezet. Men onderzoekt de zaak. En ook getuigen worden opgeroepen, om zich te melden. Ja, en na jaren van alarmerende berichten werd ik ook wel een beetje blij van het nieuws. Want het Braziliaanse Amazone-regenwoud. Ja, sinds het begin van de metingen in 1985 brandde er nog nooit zo weinig bos af. Kijk, dat is wel weer goed. Ja, MAP Biomas, dat is een onderzoekssite die de ontbossing monitort, zei dat het in 2025 ging om een gebied van 3,1 miljoen hectare. Nou, dat is een daling met 2024, toen er nog een 15,8 miljoen hectare Amazone-regenwoud in de fik ging. En dat is niet goed, hè, want bomen zijn natuurlijk de longen van de aarde. Hè? Ja, die moeten voor ons zuurstof zorgen. En in 2024 werd het Amazonegebied getroffen door de ernstigste bosbranden ooit. Al meer dan 20 jaar, volgens de BBC, is de daling te verklaren door La Nina, de tegenhanger van El Nino, die nu voor hoge temperaturen zorgt in grote delen van de wereld. Ja. Goed, nou ja, ook in het nieuws geweest, het ministerie van Buitenlandse Zaken die adviseert iedereen in Bahrein om het land te verlaten. Het reisadvies voor Bahrein is ook aangescherpt naar rood. Voor verschillende andere landen is het Midden-Oosten. Is het reisadvies oranje, omdat de veiligheidssituatie in Bahrein is verslechterd. Ja, de oranje reisadviezen gelden voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman. Ja, het ministerie adviseert alleen om naar die landen te reizen als het echt noodzakelijk is en om er niet op vakantie te gaan. Ja, het reisadvies voor Bahrein is zelfs rood. Het ministerie raadt zelfs mensen af om naar het land te reizen. Voor welke situatie dan ook. Ja, Nederlanders die in Bahrein zijn, die worden opgeroepen het land te verlaten. Als dat in elk geval op een veilige manier kan. Hè. Dus weer een hoop chaos. Dus ja, mocht je plannen hebben met vakantie in die richting, dan zou ik maar even een andere planning gaan maken.

kunt beter tegen jezelf praten natuurlijk, hè. Je kunt beter tegen de maan praten, denk ik, hè. Ja, goed. Bruno Mars, wezenloos populair nog steeds overal, hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag 22 juli. Ja, het weer vandaag overwegend bewolkt. Er valt af en toe een buitje. Ja, vanmiddag zijn er ook wat zonnige momenten. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog. We te maken met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het binnenland. En lokaal kan het zelfs in het zuiden ook nog een klein beetje de 22, 23 graden aantikken. Morgen dan zijn er wel meer wolkenvelden. En dan schijnt ook de zon, blijft ook dan droog. Er is een matige noorden tot noordwestenwind. Het wordt 19 graden in de noordelijke regio's. En 24 graden in het zuiden. En ook in Limburg. Hè. Dus vandaag een mooie dag. Ja, dat wel. Goed, zo dadelijk de dagtopper. Maar eerst Mark van Veen.

0: me, girl, I know you ain't no saint. Sexy way you love me, girl, I know you ain't no saint.
1: Wat een mooie stem, zeg. Oh jee, One E Bucket. En je hoorde Part of Heaven bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag 22 juli alweer. Ik zat even te kijken, 22 juli. Ja, dat betekent de laatste dag voor de kreeft. Want die duurt tot vandaag. En vanaf 23 juli is het tijd voor de leeuw wat betreft het sterrenbeeld. Het is vandaag de World Brain Day. Het is de dag voor de hersengezondheid. En het is hoogzomer, hè, officieel op deze dag. Meestal zijn het de top vakantieweken die nu bezig zijn. Ja, bekende verjaardagen op deze dag. Selena Gomez is vandaag geboren in 1992. Willem Dafoe in 1955. En het is de geboortedag van Albert Einstein, hè. Ja, hij ontdekte op deze dag een stuk van zijn relativiteitstheorie. Ja, 22 juli, dus een bijzondere dag. Ja, we denken vandaag ook aan de heilige Maria Magdalena. De weerspreuken van haar staan in het teken van de regen. Regen op Sint Magdalene, dan is regen dagen achtereen. Ja, en als Margriet pist in het riet, 6 weken boerenverdriet. Zo staat er ook op zijn tegeltjes. Meer algemeen geldt, brengt vandaag regen, dan brengt men weinig zegen. Nou ja, het zal vandaag niet gaan regenen. We blijven natuurlijk kampen met droogtes, hè. Ja. En op deze dag in 1926, Babe Ruth, die bewijst dat hij baseball kan spelen. Hij vangt een bal die vanaf 75 meter hoogte uit een vliegtuig wordt gegooid. En Wiley Post wordt de eerste persoon die alleen om de wereld vliegt, 1933. Hij legt 15.596 mijl af in 7 dagen, 18 uur en 45 minuten. Het is weer zover, van 20 tot 26 juni.

0: was weer zo'n liedje uit die heksenfilm, hè? Ja. Drie heksen in een huis, maar het zijn wel goed aardige heksen, dat wel. Twee oude heksen zitten er ook nog bij.
1: Ja.
0: Vorige week hebben we gekeken en er zat dan deze muziek in. Hè? Deze moest ik nog draaien. Stevie Nicks hoorde je met Crystal bij Voor de Wekker Wakker. Als jij nog leuke filmmuziek weet, mag je dat doorgeven. Voor de Wekker Wakker, ga op staartje gmail.com. Wie weet draai ik dan wel jouw favoriete filmplaatje. Ja. Er wordt veel muziek gedraaid, soms in films. Hè, en soms zijn het hele mooie nummers die je eigenlijk alleen maar in de film hoort. En verder op de radio hoor je ze eigenlijk nooit, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag. Het is midden van de week, de gehaktdag. Ja, de zaagdag ook wel, hè. Pas op als je in de bouw werkt en iemand stuurt je erop uit om een waterdruppel te halen. Dan is het gewoon een waterpas. Ja, even kijken naar, naar de situatie op de weg. Het is inderdaad weer druk. De A1 richting Amsterdam. Daar is het druk in verband met wegwerkzaamheden. Vooral bij Naarden. Rotterdam, Den Haag, Breda, Rotterdam, Roosendaal, Dordrecht. Utrecht, Breda. Daar is de boel dicht bij Gorinchem. De boel wordt omgeleid. Ja, 3 augustus zijn daar de werkzaamheden klaar. Ede richting Barneveld bij Ede-Noord. En de aansluiting met de A1. Daar wordt ook nog aan de weg gewerkt. De A67... Dan zijn we bij de Belgische grens richting Eindhoven. Daar is de boel dicht bij Valkenswaard. Daar is namelijk wat lading van een vrachtwagen afgevallen. De oprit is daar dicht. En de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Bij de afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En als laatste Zwolle-Almelo. Bij Nijverdal Oost en Wierde, daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar heeft men ook de boel tijdelijk eventjes afgesloten.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert...

Om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: in één keer staat daar Joe Black voor de deur, hè, bij een bekende zakenman in Amerika. Stinkend rijk is die man. Maar die gaat dood. Alleen de dood komt op bezoek. En ja, die wil hem dus meenemen. Alleen de dood die zegt van nou, ik wil even een tijdje bij jou blijven. Want je hebt een interessant leven. En dan ja, blijft Joe Black een tijdje bij hem. Ja, en dan die familie vindt het helemaal niks. Nee, dat wordt echt één grote chaos. Want ja, hij wordt ook nog een keer verliefd op de dochter van de zakenman. En ja, zo maakt hij van alles mee. Hè. Verjaardagsfeestjes, ja, zaken natuurlijk. Ja, en ook de grote raad van zijn bedrijf, die snapt er ook niks van. In één keer zit Joe Black aan tafel. Ja, wie is die man? Wat doet hij? Ja, hij zegt het maar niet. En het is onvoorstelbaar aan het eind van het verhaal. Dan vertelt hij een keer dat hij van de Belastingdienst is. Maar goed, het is een mooie film. Joe Black moet je maar eens gaan googlen. En dit liedje kan daaruit, hè. Israel Kama Kaviovokol. Ja, wat een naam. Over de Rainbow. Het is de titelsong. En aan het eind hoor je het liedje ook nog een keer voorbij komen. Hè. Voor de wekker wakkere tweede uur van dit ochtend Radio Vuitton is weer een feit geworden. Ja, vandaag wordt een politiebureau geopend. In het huis waar Adolf Hitler werd geboren in Oostenrijk. Ja, en de lopers zijn begonnen aan de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, het weer vandaag, het is overwegend droog weer. Vandaag valt er wel af en toe een buitje op diverse plekken, maar het is allemaal kortstondig. We hebben te maken met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 19 en in deze regio zo'n beetje 22 graden.
1: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
2: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
1: Met onze wekelijkse items
2: De Minuut van Ruud,
1: Eitje op zondag,
2: Nederproppenstop,
1: Langstraatse Praat
2: en de column van Rienes Krijnen.
0: Het is weer zover. Van 20 tot 26 juni.

Ja, ik heb een appje gehad van Dave. Dave zegt, ik baal er nog steeds van dat we als Nederland niks hebben klaargespeeld tijdens het WK. Kun je nog gewoon één oranje liedje draaien? Nou, hierbij is het gebeurd, hè. Albert Zandbergen. Ja, al die oranje liedjes die zijn in één keer in de vergetelheid. Natuurlijk weg zijn ze allemaal. Foesie, ja, want Nederland heeft niks klaargespeeld. En in één keer waren ze weg. En al die liedjes die werden ook niet meer gedraaid. Dus ja, deze moesten we eigenlijk nog doen, hè. Rood, wit, blauw van Albert Zandbergen. Voor Dave, dankjewel voor je appje. Je kunt een appje sturen als je wil, hè. 06 21 21 32 10. Ik herhaal 21 21 32 10. Ja, mocht je vandaag niks te doen hebben, vandaag staat Zwolle weer vol met kramen en curiosa. Het is de 50ste editie van de Blauwvingerdagen. Ja, we hebben er al twee gehad, hè. De 8e en de 15e. Nou ja, vandaag dus ook. En ook 29 juli is de laatste dag. Ja, de Zwolse Blauwvingerdagen. Dagen behoren tot de grootste braderieën van Nederland en trekken ook meer dan 100.000 bezoekers. Ja, 450 kraampjes kun je vinden. Het is een gevarieerd aanbod voor zowel de toerist die een dagje uit wil, als wel voor de koopjesjager die zijn slag wil slaan, hè. Ja, vandaag dus in Zwolle. Een beetje een vreemde naam, dat wel. De Zwolse Blauwvingerdagen.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loze en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden, wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl. De ochtend begint.

0: Als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: J.W. Roy en Digidex en Treur niet, ode aan het leven, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1934, buiten het Biograph Theater in Chicago, wordt de Amerikaanse aartsvijand nummer 1 John Dillinger beschoten. En daarbij dodelijk verwond door FBI-agenten. Ja, John Dillinger was een beruchte crimineel. Anderen zagen in hem een moderne Robin Hood. Ja, Dillinger die leefde in dezelfde tijd als Bonnie en Clyde en Mark Barker en de media die stonden in die dagen bol van de verhalen van deze criminelen. Ja, de aandacht leidde tot ook de oprichting van de FBI. Hè? Ja, een reden van deze criminelen. Dus ja, toen dacht men, laten we maar eens een FBI gaan oprichten. En op deze dag in 1941, Duitse troepen vallen zonder oorlogsverklaring de Sovjet-Unie binnen. En in New Hampshire wordt het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, opgericht. En de derde hittegolf van 1947 begint. De warmteperiode duurt totaal 9 dagen. Op 23 juli was het het warmst, 32,5 graden in De Bilt. Ja. En de man die eerder deze maand aan de dood ontsnapt, omdat hij bijna door een kapot raam in een vliegtuig naar buiten werd gezogen, is uit het ziekenhuis. Ja, hij vertelt dat hij geluk heeft gehad. De Serviër doet zijn verhaal momenteel bij de Britse krant The Guardian. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie. Hij zegt, mijn hoofd en mijn nek die doen nog steeds pijn, maar ik leef nog. Kijk, dat is toch heel erg belangrijk, denk ik. Ja, want hij had net zo goed dood kunnen wezen. Ja, eerder deze maand ging het dus bijna gruwelijk mis op een Ryanair-vlucht van het Griekse Thessaloniki naar het Duitse Memmingen. Nou ja, vlak voor het opstijgen was er volgens de passagiers een grote knal veroorzaakt omdat een raam brak. Nou ja, de Serviër werd volgens getuigen tot zijn schouders naar buiten gezogen. Maar hij heeft het hele incident gelukkig wel overleefd, hè? Ja. Goed, ja, en nog een ander bijzonder verhaal uit Australië. Een 34-jarige vrouw is bevallen van een eeneiige vierling. De vier meisjes zijn op 14 juli via een keizersnee geboren. De vrouw was 28 weken en 4 dagen zwanger en had al 4 kinderen. Nou ja, de moeder die zeg maar deze vrouw begeleidde vanaf de zwangerschap, die schat dat het eeneiige vierlingen bij 1 op de 15 miljoen zwangerschappen voorkomen. Ja, het is ongehoord dat ze dezelfde placenta delen. Ja, de moeder en de man hadden al kinderen van tussen de 1 en de 10 jaar oud. De ouders waren enorm verrast toen ze te horen kregen dat ze een vierling kregen. Zo liet het ziekenhuis weten. Ja, dat is bijzonder, hè? Echt heel erg bijzonder. Ja, vierlingen. Maar goed, het is dus geschied in Australië.
2: Wakker worden. Niet blijven soezelen. Je moet je bed uit.
3: Heel lekker ding. Wakker worden.
4: Wakker worden, slaapkom.
5: Lieverd, wakker worden.
6: Wakker worden.
7: Kom op, je kan het.
8: Opstaan.
9: Wakker worden, gekkoot.
10: Word maar wakker.
11: Er staat een hele leuke juffrouw bovenaan de trap. Dus ik zou, als ik jou was, onmiddellijk uit bed springen.
12: Hé, hey, Matty, je moet gewoon wakker worden. Dat is beter voor ons, hè? Ja. We gaan allemaal blij worden.
13: Wakker worden.
14: Voor de Wekker Wakker. Je ultieme ontbijtboost. Elke dag. Met Erik van Vliet.
15: De Back to Back Classic.

Nou, als je ze live wil zien, deze Zas, dan moet je terecht naar Frankrijk. Want daar treedt ze nog steeds op. Ja, je hoorde ze in de Franse week. Ja, er is nieuws over het schietincident in Nijmegen. De politie heeft namelijk een man aangehouden voor het dodelijk schietincident. Daar kwam gisteravond een jonge man bij om het leven in de buurt van de Vierdaagse feesten. De schietpartij was rond 10 uur aan de Graafseweg. En vanwege de Nijmeegse Vierdaagse en de feesten die daaraan gekoppeld zijn, was het op dat moment druk in de stad. Ja, gisteravond zei de politie geen verband te zien tussen de schietpartij en de feesten. Maar ja, de aangehouden man die wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg, waar het gebeurde, afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin

Justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Ja, dat is oud, hè? 1946. La mer, de zee. Over de zee die lacht, huilt en danst. Ja, mooi liedje. Ja, La mer. Je kunt het liedje natuurlijk via YouTube ook luisteren en zo. Daar staan er leuke clipjes bij. Maar ja, als ik dan het liedje hoor, dan moet ik ook gelijk aan die film van Mr. Bean denken. Hè? Helemaal aan het eind, dan hoor je dat liedje ook van La Mer voorbij komen. Hè? Ja. Mag natuurlijk niet. Maar goed, ik denk altijd aan Mr. Bean als ik dit liedje hoor. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de extreemrechtse Anders Breivik dodelijke aanslagen pleegde in Noorwegen. Hij heeft een bom laten afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen toen. En vervolgens schoot hij 69 mensen dood op het eilandje Utøya, waar een zomerkamp was van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. Ja, zondag werd in de Noorse hoofdstad Oslo het nationale 22 juli monument geopend ter nagedachtenis aan de slachtoffers. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse lopen vandaag de tweede etappe. Ze leggen elke dag afstanden af van 30, 40 en 50 kilometer. Niet iedereen mocht door. Op de eerste dag werden 12 wandelaars gedisqualificeerd. Zeker 2 militairen hadden minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich. En een aantal andere deelnemers die hadden gesjoemeld met hun afstand. Ja, dat mag niet, hè. En in het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk wordt vandaag een politiebureau geopend. Het pand in Branau am Inn stond jarenlang leeg en trok de aandacht van nazi-sympathisanten. Met de opening van het politiebureau wil Oostenrijk voorkomen dat het een verzamelplaats voor neonazi's blijft. Nou, en in Nijmegen, we hebben het gehoord, er is een jonge man doodgeschoten tijdens de Vierdaagse feest. Het gebeurde rond 10 uur, er is al een persoon opgepakt. De politie die roept nu ook getuigen op om zich te melden. Er was op dat moment veel publiek in het centrum van Nijmegen. En studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven hebben een ambulance ontwikkeld op zonne-energie. En die kan dan naar de Afrikaanse landen toe, want hij rijdt op zonnestroom, dus hoeft geen brandstof te hebben. En ja, het is op zich, als je het plaatje ziet op internet, een leuke wagen. Ja. Openstaande deuren, er zit van alles in om mensen te helpen. Het is niet bedoeld om mensen te vervoeren, maar het is echt om hulp te brengen. Dus dat betekent als er ergens wat gebeurd is, dan kan die ambulance daar naartoe. En het kost geen benzine, hè? Nee, het is gewoon gratis energie van de zon.
2: Back to the 80s.

fondest hopes now rest in you. Remember, there's nothing

0: Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog?
1: 5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
2: En toen, wat heb je toen gedaan?
1: De radio weer aan.
2: Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
1: Straks stort ik in elkaar. Wat moet ik met een maan? 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
3: Hela, hela, wat is dat dan?
1: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoel, 4 heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
1: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoren. Vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan. Ik zeg, hoezo gedaan?
0: En u weet werkelijk niet meer wat er gebeurd is?
1: Nee, echt. Ik leef slechts op een bel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
0: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood, een natte stoep.

0: morgen. Elke werkdag. Erik in de ochtend. Laten we gaan.
1: Rennen, vliegen, let's go, man!
0: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Dat is een heel speciale beleving.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

Amsterdam, Bob Marley en Could You Be Loved bij Voor de Wekker Wakker. Ja, hij heet officieel Robert Nesta Marley. Ja, hij is zeg maar 36 jaar geworden, erg jong. Hè? Op 11 mei 1981 overleed hij. Ja, Bob bracht reggae van Jamaica naar de hele wereld. Maar het was meer dan muziek. Het ging over vrijheid en verzet, unity en ook liefde. En hij mengde ook Rastafari spiritualiteit met politiek en hoop. Hè? Ja, Could You Be Loved, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, zeker ook een tipje om een keer een album te luisteren. Dan zou ik Exodus maar eens proberen. 1977, dat is namelijk het album van de eeuw van Bob Marley. Hè? Ja. Goed, even het weer. De ochtend verloopt bewolkt. Nou ja, we zien het ook. Ik ben nog even buiten wezen kijken. Nou, tijdens de middag kan de zon sporadisch door gaan breken. Maar op de meeste plaatsen blijft het bewolkt. Regionaal is er ook wat motregen nodig. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind. 19 tot lokaal in de Langstraat rond de 22 à 23 graden. Morgen dan zijn er meer wolken en dan schijnt ook de zon. Blijft ook weer droog. Er is een matige tot noordwestenwind. En ja, in de noordelijke regio's 24 graden. En in het zuiden van Limburg wordt het ietsjes warmer. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker hebt ja, natuurlijk wel heel wat liedjes gehoord hier in dit radioochtend feuilleton. Ja. We hadden trouwens ook nog de dagtopper. Hè. Die was van Ron E. Bucket en A Part of Heaven. Ja, een mooie plaat. En we hadden ook Victor Laszlo met Ken O'Woes. En verder hadden we ook nog een keertje een leuk liedje van Mufasa en Hypeman en Believe uit de film Shooting Stars. Ja, die hoorde je ook voorbij komen. En dit is Rob de Nijs.

0: Dit was hem weer voor de wekker wakker op deze woensdag 22 juli.
1: En hou eruit, het is weer mooi geweest.
0: Ja hoor. Het is weer mooi geweest. Ik ga eventjes lekker liggen. Even slapen, mensen. En ik ben er uiteraard morgen weer met deze radio-ochtendfuiten om van 6 tot 9 op Langstraat FM. Tot dan!

0: Indiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen.

0: Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie en terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the summer.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit

nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer. Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit

0: noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Ja, Mr. Rick James en zijn superfreak. De man met het, rare kapseltje eigenlijk. Ja, als ik dat zo mag zeggen. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit, de vakantieversie. Het is een beetje rustig. Maar we gaan er natuurlijk wel weer iets heel leuks van maken. Kan ik je verzekeren. We hebben heel veel leuke muziek onderweg staan. En om je vast een beetje in de stemming te brengen,

Ja, Enrique Iglesias, Ricky Martin. Ze moeten qua schoonheid een beetje in hetzelfde laantje neergezet worden, heb ik begrepen. Ja. Ik ben niet van de mannen, maar goed. Dat wordt mij in ieder geval, werd mij in ieder geval wel eens ooit verteld dat hij ja, net zo leuk was. Wat ook leuk is, dat we even naar België gaan, want daar is feest vandaag bij Kathy Ryan. Oftewel, Katrien Verbeek. Ze wordt vandaag 46 jaar oud. En ja, dit was eigenlijk haar grote doorbraak in 2002. Déjà chanté.

Kate Ryan. Toen werd ook nog gezegd dat deze dame helemaal geen Frans kende toen ze deze plaat op ging nemen. Ja, ik geloof er eerlijk gezegd niet zo heel erg veel van. Maar goed, het klinkt in ieder geval heerlijk. En de plaat heeft ook in, op nummer 1 gestaan in Nederlandse hitlijsten. Kate Ryan en Desjardins Chanté. En onze Kate, ja, die was vandaag jarig. En zij werd 46 jaar oud. Ja, er is een nieuwe film uit. En die nieuwe film, dat schijnt nogal een hele mooie film te zijn. Je moet wel even wat zitvlees hebben bij de Odyssey. Maar de Odyssey is opgenomen in IMAX op een 70 mm formaat. En dat schijnt dus helemaal de bom te zijn. Maar dat kan in Nederland niet gedraaid worden. Kinopolis in Brussel, die kan dat wel. Die hebben daar wel de ruimte voor. Dat schijnt een hele speciale, bijzondere bioscoop te zijn. Met beeld en met geluid. Maar om daar nog een kaartje te krijgen voor de komende maand, dat is dus niet mogelijk. Want er gaan ook honderden Nederlanders naartoe om daar die film te zien. Ja, het schijnt een hele belevenis te wezen. Dus voor degene die die film echt in zo'n IMAX-theater willen gaan bekijken en beluisteren, kijk even op de website van Kinopolis in Brussel wanneer er nog een gaatje is. Ik heb de trailer heb ik wel gezien. En ik moet eerlijk zeggen, het zag er wel aardig wel mooi uit, moet ik eerlijk bekennen. Dus ik denk ook wel dat ik dat filmpje ga bekijken. Maar om daar nou helemaal voor naar Brussel te gaan, ja, het is wel een belevenis. Het is wel weer iets apart. Dan kun je wel weer zeggen dat je daar gezeten hebt. Maar goed. The Bridge to Your Heart. Daar is het nu tijd voor. Terug naar 1987 samen met Wax.

0: Building a Bridge to Your Heart. Inmiddels zijn de dames ook weer aangeschoven. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hebben jullie een beetje goede nachtrust gehad?
1: Ik wel hoor.
0: Hebben jullie er last van dat het 's nachts zo warm is? Dan kun je dan slapen of...
1: Nou, het valt de afgelopen nacht wel mee, maar ik heb hartstikke een airco in mijn kamer. Dus,
0: bedoel, zo, luxe tante.
1: Goed hè? Ja,
0: ja, zo'n losse of een vaste?
1: Een vaste, in de muur.
0: Oké, okay, ja. Tante wordt goed verwend, maar dat maakt niet uit. Ja, even inknallen op een berichtje. Jullie hebben het volgens mij net ook al bij een beetje meegekregen. Ja, een verdachte en een slachtoffer met een schietpartij in Nijmegen. Ja, gisteravond midden in het centrum. Ja, allebei 18 jaar.
2: Ja, absurd.
0: Ja, absurd, hè? Ja. Maar je moet even iets dichter bij de microfoon. Je moet wel in de microfoon praten.
2: Zo beter?
0: Ja, zo is het veel beter. Ja, ik liep naar jullie binnen. Ik zei er iets van. En hoe dan ga je als 18-jarige uit Rotterdam naar een heel leuk feest in Nijmegen met een pistool?
1: Ja, en dan denk je van, ik ga daar eventjes iets leuks mee doen. Laat mensen lekker met rust.
0: Ja, maar überhaupt, hoe krijg je dat in je kop?
2: Ja, ja, ik denk überhaupt de gedachten van mensen tegenwoordig.
1: Ja. Waar kennen ze elkaar?
0: Ja, zover ben ik nog niet geweest. Maar in ieder geval, ze kwamen allebei uit Rotterdam. Ze zijn allemaal een feestje gaan vieren in Nijmegen. Ja, ik ben daar de afgelopen jaren ben ik daar geweest. En ik moet wel eerlijk zeggen, het wordt er niet leuker op.
2: Nee, vooral niet met deze partij.
0: Nee, maar ook... 5 jaar geleden was het daar gezellig druk. Maar de jeugd is aan het veranderen.
1: Ja.
0: Het schijnt ook van de week dat daar bij Lil Kleine helemaal uit de hand is gelopen.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, op zo'n groot evenement waar duizenden mensen lopen, moet je ook een Lil Kleine laten komen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik weet het niet. Dus het hangt van het publiek af en van de plek, denk ik ook.
0: Mm-hmm.
1: En ja, welke artiest je dan uitnodigt, heeft natuurlijk ook nog mee te maken. Ik weet het niet.
0: Ja, maar het trekt wel een bepaald soort publiek aan. Dat wil ik daarmee zeggen. Wat ik ook zei, van 5 jaar geleden of nu, het publiek wat dat rondloopt, is heel anders. Ik ben daar maandag geweest. Er wordt tegen je opgelopen. Er wordt niet uitgekeken. Ze stoppen midden op de... Ja, ze stoppen midden op de weg en beginnen eens te gillen, te gek te doen. De jeugd van 5 jaar geleden, waar is die gebleven?
1: Ja, geen idee. Ik vraag me ook af. Ik zat er natuurlijk middenin. En je ziet inderdaad wel dat iedereen om je heen verandert. En mensen die nu mijn leeftijd hadden, die ik 5 jaar geleden had, die doen hele andere dingen dan ik toen deed.
0: Ja, maar luister, jij bent nu 19, 20?
1: Mm-hmm. 19, ja.
0: Ja. 5 jaar geleden was jij 14, 15. Nu zie ik mensen daar rondlopen. Dan denk ik van, hoe dan?
1: Ja, dat inderdaad. Dat bedoel ik. Die doen hele andere dingen dan waar wij toen mee bezig waren.
0: Bam, het was er ook er liep daar een jongen met een gouden fles. Doorzichtige fles. Er zat een bruine vloeistof in. Ik denk zeker weten dat het alcohol was. Wordt aangesproken door de politie. Nou, daar ging even een mondje open naar de politie toe. En dan heb ik zoiets van... Hoe dan?
1: Ja, dat zijn wel die voorbeelden inderdaad. Ik vraag me ook af.
0: Maar goed, in ieder geval, de jongen is overleden die neergeschoten is. En de jongen die het gedaan heeft, is ook aangehouden. En ja, het gebeurde allemaal midden in de stad. En ik ben blij dat ik daar niet bij was gisteren, als ik dat eerlijk mag zeggen. Goed, laat maar gewoon muziek gaan draaien.

Dualipa met Dance the Night. Ja, we gaan op naar het nieuws van 10:30 alweer. Maar voordat het zover is, even ook mijn moeder even blij maken met Chris Rea. En I Can Hear Your Heartbeat.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loze en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Middle of the Road in Sacramento. We gingen terug naar het jaar 1972. Wat een tijd geleden. Het is rustig op de Brabantse wegen qua files en qua flitsers. En de temperatuur... pardon. Nou, het gaat vandaag niet boven de 20 graden uitkomen. We gaan dit weekend wel even naar de 26. En dat is zaterdag. Zondag wel weer regen. En het schijnt nogal een leuk buitje te kunnen vallen er in de zondag. De temperatuur de komende week, ja. Het schommelt zo tussen de 26 en de 20 graden.

0: ik ben geen groot fan van Taylor Swift, hoor. Jonieke?
1: Ik ook niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee. Nee,
0: misschien dat je zegt van alweer Taylor Swift, ja.
1: Ja, dat zei ik.
0: Er staan er 4 platen of 3 platen in de hitlijst. Dus, maar goed. Is er nog wat nieuws te melden, dames?
1: Nou, we zijn bezig inderdaad met het schrijven van artikelen. We zijn met z'n tweeën vandaag. Dus we moeten even goed kijken hoe en wat. Nou, we hebben het als eerst gehad over het intrekken van het vrachtverbod in de vesting van Heusden. Er was daar een verbod op vrachtwagens langer dan, of vrachtverkeer langer dan 12 meter. Omdat ze daar het historische beeld wilden behouden, maar ook voor geluidsoverlast en voor het slijten van de infrastructuur.
0: Mm-hmm.
1: Dat verbod is er gekomen in maart van dit jaar, maar dat is dus nu weer ingetrokken omdat ze daar te veel bezwaar op kregen. En nu gaan ze dus bespreken met alle partijen wat wel een goede oplossing is.
0: Oké, maar dat is voor de grote vraag. Maar er zitten winkels die moeten bevoorraad worden in de stad.
1: Ja, hoe dat zit, weet ik niet. Ik denk dat daar misschien ook wat bezwaar vandaan komt.
0: Ja,
1: maar,
0: okay. Ja, maar 12 meter is best wel okay.
1: Het zijn best
0: wel
1: grote vrachtwagens, inderdaad.
0: Ja, ja. En met de trailer kun je echt Heusden niet in, hoor.
1: Nee, dat klopt. Dat sowieso. Ik ben daar gisteren geweest, we hadden daar een video-item. Mm-hmm. Het is daar moeilijk rijden ook, ook al met een auto. Ja, en dan dus waar we gisteren waren. We zijn in Heusden geweest, omdat daar sinds kort een hele grote bloementuin groeit. Het is een bloementuin van 5000 vierkante meter.
0: Okay.
1: En dat is opgezet door Lokaal 23 en loonbedrijf Buis, geloof ik. Die zijn hebben de handen ineen gestoken en geld opgehaald. En toen is er een mengelmoesje gemaakt van allerlei soorten de zaden. Dat is allemaal geplant. En alles komt nu uit de grond. Ziet er heel leuk uit. Daar hebben we dus een video-item van gemaakt. Dat nu ook al online staat. Dus te vinden is op onze YouTube-kanaal.
0: En als ik die bloementuin vandaag wil gaan zien. Of morgen of overmorgen. Waar ligt die ergens?
1: Nou, waar het precies is, weet ik niet. Maar als je over de vestingwallen loopt, dan zie je hem liggen. Dat is ook het idee.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt er langs lopen. En als je naar beneden kijkt, zie je ineens heel veel bloemetjes.
0: Oké, moet je de groeten nog aan je moeder doen?
1: Nee, mama is niet aan het luisteren. Ze zijn allemaal leuke andere dingen aan het doen zonder mij in Slovenië.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah. Jongenieke, straks gaan we het even over de Efteling nog hebben. Hè?
1: Ja, ik heb het meegekregen inderdaad.
0: Ja, maar dat straks. Hebben we nog meer? Of,
1: Ik zal eens even kijken of we nog meer hebben.
0: We hebben het tweede gedeelte, hè?
1: Ja, nee, ik denk dat we net alles wel een beetje gehad hebben. Hoe is het gisteren nog afgelopen met de bosbrand in de Loonsrunnische Duinen?
0: De bosbrand, dat is brandrig geweest.
1: Brandrig.
0: Zullen we maar zeggen. Maar goed, daar zullen we dan ook even kijken hoe het daar verder
1: ja,
0: over
1: was. Dat is goed.
0: Tot aan het nieuws van 11 uur hebben we muziek voor je klaarstaan van Grace Jones.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.

0: regio.
1: Langstraat FM nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar drie loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

Let's dance. Als ik zo eens naar buiten kijk, dan schijnt het zonnetje nog steeds niet. En de temperatuur is buiten 18 graden. En het is ook nog rustig op de Brabantse wegen. En leuke muziek op de radio, onder andere van Alex Warren. En we hebben straks ook nog Survivor.

0: I Believe in You. Je hoorde Kylie Minogue. Ja, dat dacht die sterrenchef misschien wel over zichzelf in Zuid-Korea. I Believe in Me. Had deze titel van de plaat beter kunnen zijn. Dames, een gewetensvraag. Je hoort dat steeds meer. Insecten eten.
1: Ja, en dan?
0: Nee. Ja, hebben jullie dat wel eens op?
2: Nee.
0: Nee?
1: Ik denk het niet, nee. Volgens mij heb ik geen ervaring met insecten eten.
2: Ik sta er ook echt niet voor open, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee, je moet wel in de microfoon blijven praten, Lotte.
2: Sorry.
0: De volgende keer betaal je
2: worstenbroodjes. Ja, dat is goed.
0: Ik kan je één ding verzekeren. Ik weet zeker dat jullie insecten gegeten hebben.
2: Oké.
1: Ja, het zit ergens in waarschijnlijk dan.
0: Nee. Want dat zal misschien wel ergens in zitten.
1: Ja, als je aan het fietsen bent, dat je vliegje in je smoel krijgt of wat.
0: En wat denk je met je slaap?
1: Ja,
2: dat over die spinnen eten en zo in je slaap zeker. Of
0: muggetjes of weet ik wat, maar goed. Maar een Zuid-Koreaanse sterrenchef die riskeert een celstraf vanwege mieren als garnering.
1: Lekker.
0: Ja, ligt eraan wat voor mieren. Want
1: er zijn van die mieren. Moet ze gekruid zijn misschien ook?
0: Ja, ik weet het niet. Maar daar in Korea eten ze toch allemaal van dat spul?
1: Volgens mij wel, ja. Allemaal onderdelen van dieren waarvan wij niet gewend zijn om ze te eten, volgens mij.
0: Ja, dat dus. En je ziet ook wel van die filmpjes van mensen die daar uit die regio van die waterdingen eten. Zo in de mond inproppen en dan bijten ze erop. Er komt een hele hoop water uit hun mond. Ja, het schijnt lekker te zijn, maar ik weet ook niet wat het is. Maar goed, we moeten zo meteen gaan eten. Laten we het daar maar niet over hebben. Laten we maar even hebben over de Efteling. Want die hebben iets nieuws.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Wie van de twee?
1: Lotte.
2: Het nieuwe sprookje, de Sprookjesbibliotheek in de Efteling. Daar heeft de Efteling een tipje van de sluier van gegeven. Dus nieuwe informatie is bekend. Ja, en het is ontzettend leuk om te zien eigenlijk wel. Ze hebben een trailer over de sprookjes. Wat was het ook alweer, Jonieke?
1: Een Sprookjesbibliotheek gaan ze realiseren.
0: Ja, wat het precies vorm gaat geven, dat is niet bekend of zo?
2: Nou, die gaan...
0: Is het ook een attractie waar je met karretjes doorheen rijdt of zo? Of?
1: Volgens mij is het geen attractie, nee. Het is volgens mij inderdaad net zoiets als alle andere sprookjes om doorheen te lopen. Maar ik heb het niet gevolgd. Lot heeft het geschreven, dus...
0: Okay.
2: Ja, en de Sprookjesbibliotheek, dus daar komen 7 kabouters te werken.
0: De 7 dwergen?
2: Ja, de 7 kabouters in dit geval.
0: Ja.
2: En één daarvan is de stiltekabouter. Dus dat is natuurlijk wel heel toepasselijk voor een bibliotheek.
0: Oké, okay. Ja, en het filmpje, daar loopt ook een man rond. Dat is de baas van de bibliotheek dan of zo?
2: Ja, de sprookjesprokkelaar.
0: De sprookjesprokkelaar, oké.
1: Okay. Ja, die ken ik wel.
0: Ken je die wel?
1: Nou ja, kennen. Die had allemaal boeken en musicals en zo gingen over hem. Hij verzamelt volgens mij alle sprookjes. Dat is het idee ook. Hij sprokkelt de sprookjes en die... ik weet niet precies wat hij ermee doet. Daar maakt hij iets moois van en dat komt in Sprookjespost terecht.
0: Oké. Okay. Ja, ik weet het verder niet, maar goed. Wanneer is het klaar? Oh, dan moet ze zoeken. Oh, ja.
2: Dat durf ik heel eerlijk te zeggen. Ik zou het graag willen vertellen, maar ik kan het op heden nog niet.
0: Gaat vanzelf goed komen. Dankjewel, dames.

oude nummer 1 notering uit de jaren 90. We gingen terug naar 1996. Je blijft een heerlijke plaat. De Fugees hoorde je. En Killing Me Softly. Heb jij wat informatie? Wil je ons iets laten weten? Doe het gewoon via 0416-652-652. Of mail het naar redactie@langstraatmedia.nl.

Ja, muziek uit de Rocky 3-film, Rocky 4-film, Rocky 5-film. Hij komt in verschillende Rocky-films langs. Ooit gemaakt door Survivor. De plaat is getiteld Burning Heart.

0: Ja, we hadden het dus straks hierover een beetje tv-kijken. Hebben jullie overigens de films Rocky gezien?
1: Nee.
0: Nee?
1: Gaat het over die hond? Ik denk het niet.
0: Nee, dus, ja, nee, in mijn tijd was er Sylvester Stallone. Ja, hij is er nog steeds overigens. En ja, dat waren Rocky-films, boxfilms. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Maar de mooiste boxfilm is overigens de Champ. En ja, dat is ook een tranentrekker. Maar daar wilde ik het eigenlijk niet. Waar wilde ik? Ik wilde iets vragen aan jullie. Ja, ik wil dat. Maar jullie kijken eigenlijk ook geen tv. BNB Vol Liefde is begonnen, schijnbaar.
1: Ach jee.
0: Ik zat gisteren even te eten. Ik had mijn tv toevallig even aangezet om wat te zeggen. En toen had ik hem aanstaan op RTL Boulevard. Ik wist niet dat dat nog bestond. Nee, is overdreven. Wist ik wel. En daar hadden ze het over BNB Vol Liefde.
1: Dat is een heel ding, hè? Een hele happening. Maar ja, ik kijk het zelf
0: dat,
1: ook
0: dat,
1: niet.
0: Oh, dat ken je, ja, Lotte.
2: Ik denk echt, ja, ik zelf ook niet. Maar echt iedereen's moeder, broer, zusje, tante, oom. Ja, BNB Vol Liefde. Ja, dat is gewoon echt een onderwerp waar iedereen het over heeft. Ja,
1: in de winter heb je weer een andere versie. Ze maken er ook een keer het nieuws van. Winter Vol Liefde, Stan.
0: Okay,
1: dus elke keer nieuw seizoen.
0: Ik weet het echt niet. Ik weet dat Boer Zoekt Vrouw, dat er was.
1: Dat is er nog steeds.
0: Lang Levende Liefde heb je ook nog, toch?
1: En, ja, is er ook nog steeds.
0: En in ieder geval het daten in een restaurant met liefde.
1: First Dates.
0: First Dates, ook dat nog. Ja, ja.
1: Is er ook nog.
2: Dat houdt je wel bezig.
0: En dan ook nog in een of ander huis waar je bij elkaar kunt komen.
1: Dat is volgens mij Lang Levende Liefde.
0: Is dat Lang Levende?
1: Ja. Dan gaan ze 24 uur met elkaar in een huis zitten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou, ik ben er dus niet van op de hoogte. Maar ik kreeg gisteravond de vraag van iemand. Die stuurde mij ook een foto van, ken jij deze dame? Want er is een dame uit Kaatsheuvel die schijnbaar meedoet aan BNB.
1: Oh.
0: Ja. Dus ja, ik wou vragen of jullie dat ook gezien hadden. Maar die zat al verder te kijken, want die kunt ook seizoen vooruit kijken, schijnbaar. Ja, ik heb echt geen tv.
2: Ik durf het niet te zeggen, maar wel heel erg leuk natuurlijk. Iemand uit Kaatsheuvel.
1: Ja. Moeten we even naartoe dan, als iets leuks doet.
0: Ja, maar ja, dan moet je dan weer aanvragen. RTL zendt het uit, of SBS? Dat weten we ook niet.
2: RTL?
0: Oké, nou, wordt vervolgd.
2: Ja.

0: Zometeen het regio nieuws met Erik van Vliet. Je hoorde nu Douwe Bob. And Nothing to Lose. Dames, even een gewetensvraagje. Douwe Bob, jullie type?
1: Nee. Heel duidelijk.
0: Zeggen ze in koor. Ja, oké. Okay, ja, nou, dat kan toch? Wat is jouw type dan, Lotte?
2: Mijn type?
0: Ja? Goh. Ikke?
2: Vriendelijk. Dus ja, misschien wel, ja.
0: Nee, maar,
2: meestal wel iets jonger. Maar soms.
0: Maar luister, heb jij een mannelijke voorkeur? Een beroemdheid? Justin Bieber of zo?
2: Een beroemdheid?
1: Dat vroeg hij gisteren ook al aan mij. Toen wist ik het ook al niet.
0: Nee, die vraag komt weer bij jou, want jij hebt erover na kunnen denken.
2: Oh. Ik denk dat ik wel hier een antwoord op heb, hoor.
0: Ja?
2: Ik vind Henry Cavill.
0: Wie?
2: Die Superman ook heeft gespeeld.
0: Ja?
2: En die vent die ook in The Witcher heeft gespeeld.
0: Ja.
2: Ja, dat is geen lelijke man.
0: Oké, en lijkt jouw vriend erop?
2: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar soms is het ook leuk om te kunnen kijken, toch?
0: Ja, dus kijken mag aankomen, niet, hè?
2: Ja.
0: Jonieke, je hebt er een dag over na kunnen denken. Je hebt de hele nacht kunnen slapen. Je hebt een goede droom gehad, zei je net.
1: Dat zei ik helemaal niet. Nee, je zegt dat ik erover heb na kunnen denken, maar ik heb het niet gedaan. Want ik wist helemaal niet dat ik daarover moest nadenken. Ik heb nog steeds geen celebrity crushes bij me. Helaas.
0: Oké.
3: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
0: En dat ze verfrissend zijn is één ding wat zeker is. We gaan naar het begin van Wham! Ja, volgens mij, even uit mijn bloot hoofd, was dit hun allereerste hit. George Michael en Andrew Ridgeley. Bad Boys.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie en terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor TAI-slijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: A Little Bit of Love. Lotte, heb je wel eens andere gedachten? Die kon je verwachten.
1: Ja, jij keek me aan en ik dacht, oh, hier gaan we.
0: Nou ja, we hebben eigenlijk... Ja, die discussie moeten we eigenlijk niet op de ruit.
1: Dat
0: we
1: hadden, denk ik ook niet.
0: Nou ja, dat mag best wel. Een discussie over hoe er tegenwoordig wordt gegaan met respect naar elkaar, man, vrouw. En ik heb wel dezelfde mening als de dames, maar ik heb ook wel een mening zo van, het kan ook ietsjes anders. We hebben het over de kledingstijl van bepaalde dames die erbij lopen, waarvan ik zeg van, als het mijn dochter was geweest, had ze niet de onderkant van de tree gehad, want dan had ze weer gewoon weer boven gegaan en iets bedekkerenders aangetrokken.
1: Ja, ik denk dat het sowieso stof is tot discussie, ook omdat wij twee vrouwen zijn en jij een man.
0: Ik respecteer dat. Hè?
1: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik denk dat je er dan sowieso anders naar kijkt. Omdat je zelf ook op een andere manier kijkt naar wat je dan ziet. Mm-hmm. En naar de kleding kijkt. Want ik denk niet dat jij zomaar een crop top en een kort rokje aan zou doen. En ik denk dat wij dat misschien makkelijker doen.
0: Ik denk niet dat jullie daarop zitten te wachten als ik met een crop topje ga lopen.
1: Maar juist daarom. Ik denk dat het anders gezien wordt sowieso al als je doet.
0: Een crop top en een rokje aantrekken. Wat gewoon bedekkend is. Maar er zijn ook vrouwen die hebben crop topjes aan en rokjes aan waar het niet meer bedekkend is. Dat wilde ik dus mee zeggen. En ja,
1: dat is ook zo. Ja, ik zei net ook al, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het eerder dat mannen die er inderdaad dan raar over denken, dat die er iets aan moeten doen dan dat ik vind dat die vrouwen andere kleren aan moeten trekken. Maar goed,
0: dat ze er vanaf moeten blijven. Maar geen gesprek over de radio.
1: Sowieso.
0: Nee, maar goed. Maar jouw gedachten zijn wel weer een beetje...
2: Ja.
0: Gedaald?
2: Ja. Discussies met jou.
3: Dit is de flitschijf van deze week.
4: Emma Heesters.

0: Ja, als je dan twee dames in de studio hebt zitten en die beginnen over een discussie, dan bepalen ze zelf op wel waar die discussie naartoe gaat. En ja, ze hebben er nu één gevonden. Het verschil tussen mannen en vrouwen, dat vrouwen het zwaarder hebben als man. Wacht, nee, het verschil. Of jullie zeiden dat vrouwen het zwaarder hebben als mannen. Ja, ja,
1: nee, Lotte, Lotte begon met, ik heb heel vaak met mijn vriend discussie, wie heeft het zwaarder? We zeiden niet wie er het zwaarder heeft. En toen zei jij, vrouwen hebben het zwaarder dan mannen.
0: Ja,
2: en dat beaamde ik. En dat beaamde ik.
0: Ja,
2: dat,
0: ja, nou, dat geef ik ook toe. Vrouwen die, ja, ze hebben de vrouwelijke dingen tot de zestigste. Ja, ze moeten de kinderen baren. Ze doen heel veel eigenlijk, ja, heel veel in het huishouden.
1: Ja, ik weet
0: zijn
1: niet
0: of... ze zijn de lopende agenda's van een gezin.
1: Ja, nou, ik weet niet of het zwaarder is. Ik denk dat het allebei natuurlijk nadelen heeft. Want het namelijk ook meteen over de mentale gezondheid van mannen. Dat daar vaak minder aandacht voor is. En dat is bij vrouwen weer anders. Dus ik denk dat er heel veel dingen zijn waar we het over kunnen hebben. En die dan zorgen dat het ene het zwaarder heeft of het andere.
0: Ja.
1: Ik denk dat je er nooit echt uitkomt. Hangt natuurlijk ook vanaf met wie je de discussie voert. Ja, ik weet het niet. Op het ene moment denk ik vrouw. En soms zijn er ook wel dingen waarvan ik man denk.
0: Oké, Lotte, je houdt aardig je mond dicht.
2: Ja, kijk. Ik weet heel goed hoe het is om vrouw te zijn.
0: Ja.
2: En niet zo goed hoe het is om man te zijn.
0: Nee.
2: En als ik een beetje observeer naar de mannen die ik ken in mijn omgeving.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan kan ik heel, heel snel zeggen dat ik dan denk dat ik het zwaarder heb dan dat zij dat hebben. Ja.
1: Ik denk wel dat het ingewikkelder is. Er komt meer kijken bij het leven van de vrouw. Als in dan dus met...
0: Ja, de discussie al van wat moet ik vandaag aan gaan trekken. Dat is bij een vrouw heel erg.
1: Daar heb je het heel zwaar mee. En inderdaad wat jij zegt met menstruatie en zo.
0: Ja.
1: Er komt meer kijken. Ik heb wel het idee dat het op sommige vlakken ingewikkelder is. Maar ja, of het dan ook meteen lastiger en zwaarder is.
0: Maar met die menstruatie hebben de mannen het ook zwaar, hè?
1: Ja, nou, enorm zwaar, want wij hebben pijn en zo. En
2: jij moet
1: het
2: nu passen,
1: over het chagrijnige lijden.
0: Die stemmingswisselingen van die vrouw.
1: Ah, moet je ze zelf ervaren, dat is pas kut.
2: Ja, je hebt dus zo'n apparaat en dan kun je dus ervaren hoe het is
1: om... Zullen we dat even een keertje doen, een
2: dagje? Ja, die heb ik, voor jou een keer...
0: Die heb ik wel eens langs zien komen, ja. Dat schijnt nogal, ja, maar... Daar wordt heel erg over overdreven, want dat schijnt heel erg zeer te doen.
1: Ja, dat weet ik, maar menstruatie ook. Ja.
2: Ja.
1: Maar okay. Ik wil het best een keer uitproberen. Kunnen ze misschien wel een keer uitnodigen?
2: Nou, kunnen we je voor een TikTok-video... Kunnen we Erik...
1: Gaan we doen.
0: Goed, laten we maar gewoon wat muziek gaan draaien. Ik denk dat dat verstandiger is.

0: Dankjewel voor deze heerlijke bijdrage in de uitzending.
1: Dat was gezellig.
0: Ja, vonden jullie?
2: Ja hoor,
1: altijd met jou.
2: Ik ga nu op vakantie, maar daarna kom ik weer terug hoor. Als het mag.
0: Oké, ja goed. Zitten we erop voor vandaag. We gaan naar de boterham vanmiddag. Heel veel plezier met Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. En ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. En de dames zijn er morgen en jij bent er vrijdag, hè?
1: Ik ben er morgen.
2: Nee, ik ben er dus niet. Ik ben op vakantie.
0: Oh ja. Here we are.

Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt.

0: 06-579-07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

building.

0: is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: 0800-0351 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorgd.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en belooft het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor TAI-slijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loze en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS

0: laatste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon.

Oké, was het nou de grootste hit van deze dame? Nee, maar wel erg lekker om weer eens terug te horen. Another Step Closer to You, terug naar 1986. En daarmee begonnen we de middagmix voor deze woensdag. Aan de goede kant van de week beland zijn de, gaat deze middagmix weer van start. Het is vandaag woensdag, op weg naar het weekend, beste mensen. En dat betekent dat we in ieder geval weer een fijne playlist hebben voorbereid voor je. En je weet het, je kunt deze playlist besturen. Je kunt je wensen gewoon kwijt via middagmix@langstadmedia.nl. Of je kan het mailen eventueel. Middagmix@langstadmedia.nl of appen op 06 21 21 32 10. Ook dat kan. Voor de rest hebben we vandaag weer het regennieuws met Erik van Vliet. Siem is nog steeds op vakantie, dus dat zal misschien volgende week wel weer terug zijn. En anders hebben we gewoon weer Erik. Dus het regennieuws vandaag met Erik. En we hebben natuurlijk nog het origineel in de koffer. Weer en verkeer. En de zaken die je meldt via de WhatsApp, dan wel via de e-mail. Jouw middagmix. Meekijken in de radiostudio kan via www.rijnroosendaal.nl. Of via Rijn Live kun je dan meekijken in de radiostudio. En ook kan dat via de website van Langstad Media, www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM even doorklikken naar programma's en dan weer door naar de middagmix. We kijken in de top 40. Bruno Mars, Lomas Soul, zijn nieuwe single en die is lekker.

Nederlanders. Een stukje chauvinisme zal wel passen bij ons, denk ik. Want als je sommige politieke partijen mag geloven, dan moeten we steeds meer naar Europa en het eigen Nederland maar een beetje vergeten, want Europa is leidend. Tja, en die hoor je in het oude Nederland weer eens een keer terug, waar wij sterk in zijn, hè? Alexander Curley en Hollanders. Nu Lifehouse en First Time.

Dit waren dus van onlangs Face Make Me Do. Hier in de middagmix op deze woensdag. Hey, laat weten dat je aanstaat. Je weet dat je kunt je reacties kwijt, je verzoekjes kwijt op 06-21-21-32-10, de WhatsApp. Vanuit de Center Hits, dat gaat vanuit Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie en terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor TAI-slijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loze en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in een steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Regionaal is er wat lichte regen of een bui mogelijk. Later vanmiddag kan de zon doorbreken. Het wordt 18 tot 21 graden bij een stevige noordwestenwind. Vanavond is het droog en breekt de zon nog even door. Vannacht is er een mix van opklaringen en wolken. Het koelt af na uiteindelijk zo'n 12 tot 15 graden. Morgen trekken veel wolkenvelden over het land en slechts af en toe breekt de zon even door. Het blijft droog, de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 23 graden. Dan de verkeersinformatie. 29 files, 81 kilometer, dit zijn de belangrijkste knooppunten in onze regio. De A2, Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam bij de stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Dus afrit Geldermalsen en Zaltbommel, langzaam rijden de stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is daar dicht, staat 9 kilometer file, de vertraging zo'n 23 minuten. De A58 Breda richting Tilburg, knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anderbosch, langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 6 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuutjes. De A59 knooppunt Solsveld richting Sertogenbosch tussen Maden en knooppunt Hoopolder, langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 4 minuten, 4 kilometer en de vertraging zo'n 4 minuten. Tot zoveel weer in verkeer. Muziek uit de playlist al hier. Martin Garrix en Sharon en Repeat It.

0: Martin Garrix en Sharon en Repeat It leidt ons, naar het origineel in de cover. Ik ben weer de weg kwijt, jongens, met de filletjes hier. Nou, doe het maar eventjes zo. Het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Twee platen die een relatie met elkaar hebben, om het zo maar te zeggen. En vandaag hebben we het volgende in de collectie hier. Het was in 1965 dat de Four Tops de single I Can Help Myself uitbracht. En dat is overgedaan door Melba Moore. Dat was in 1982, dus de jaren 60 en de jaren 80 die ontmoeten elkaar hier dan weer. Terwijl ik nu even moet kijken waar ik de montage heb gelaten, want ik heb de zaak weer niet klaargezet, jongens. Ik ben heel druk met het zoeken naar informatie en je vergeten spullen klaar te zetten. Dat is ook een dingetje wat zo nu dan weer gebeurt. Dus ik zoek hem er even op, jongens, want ik heb hem niet voor niks gemonteerd door Sneel de Koffer natuurlijk. Hè. Het gaat een beetje rommelig vandaag, maar dat komt allemaal goed. En anders maar niet, hè. Als we fout gaan, gaan we in stijlfout, zijn we dan maar weer. En Sneel de Koffer dus. Wat vind je leuker? De Four Tops, Can't Help Myself uit 1965, of in de cover van Melba Moore. Can't Help Myself uit 1982, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hey, het origineel cover is uiteindelijk dat Melvin Moore met Can't Help Myself in 1982 was geïnspireerd door de Fourtops Can't Help Myself in 1965. Long time ago. The Carpenters, 14 hits in het al 40 grote hits waren If I Was a Carpenter, Reach Out, I'll Be There. It's the same old song, Don't Walk Away. Dus we kunnen wel even doorgaan, maar deze single was geen top 40 hit in ieder geval. Het origineel dus, I Can't Help Myself with Fourtops. En ook de cover niet, van Melvin Moore. This Is It was eigenlijk de grote hit van Melvin Moore. Maar Can't Help Myself was een singeltje dat terug te vinden is op het album van Melvin Moore. Het album The Other Side of the Rainbow uit 1982.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

is dus hele week de Flits 5. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Of het gaat lukken, of het een grote hit gaat worden. En doorstroom naar de lijsten. De top 40 zal hij waarschijnlijk wel doorstromen. En dan is meestal de Flits in de 50 wel ook volgend daarin. Jouw middagmix. De hits van nu. Platen die een hit gaan worden. En platen die al een hit waren. Lang geleden. 1976. Al Stewart and the Border. Hier in de middagmix.

Vergeet de single uit 1980. Alice, Beck, Zen Howard en Big Bubbles, No Troubles. Als een laatste geduid in deze aflevering van de Middagmix. Vergeet de single. Heb je zelf van deze melodies in je hoofd? Laat het mij maar weten. Hè. Dan gaan we ermee aan de slag voor je. Moet je me even mailen. Middagmix. @langzaammedia.nl of even appen op 06-21-21-32-10. Het is weer klaar, mensen. Ik dank weer voor het volgen. We gaan op weg naar het nieuws van 3 uur. 2 uurtjes doorstop. En over 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zes, zeg maar. Nog eentje dan. Disco Hitter 1984 van The Limit. De grote hit waarmee we ze leren kennen, min of meer. Say it. Ik zeg

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden.

0: geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie en terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor TAI-slijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert B., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze

0: Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie en terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek. En uiteindelijk genezing voor TAI-slijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de vierde editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel.

0: naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: Het zal je toch maar gebeuren dat je zomaar per ongeluk verliefd wordt. Zomaar. Gebeurt nog steeds dagelijks vele tienduizenden, wellicht miljoenen mensen all over the globe. Accidentally in Love, the Country Girls, aan het begin van de nieuwe aflevering van Van 6 en Klaar. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 en Klaar met Anton Nachtwel.
0: We hebben uiteraard ons vandaag weer om streeks kwart over vijf de files in Nederland. Er staat op dit moment 131 kilometer aan een gesloten blikdrooien, dus later meer over. Het is bewolkt en met van tijd tot tijd een buitje. Het is 18 tot 21 graden. Dat is een beetje koel voor de tijd van het jaar. Maar in de zon uit de schaduw is het toch nog goed uit te houden, zullen we maar zeggen.

Engelse soul- en R&B-zanger Jim Galstrup. Hij overleed 18 juli jongsleden op 79-jarige leeftijd. Zijn familie maakte het nieuws bekend via social media en liet weten dat de zanger een natuurlijke dood is gestorven. Galstrup werd op 10 november 1946 in Dangerfield, Texas geboren. Zijn grootste succes kwam met net 1975 met het juiste rijden Swing Your Daddy. En ook vandaag overleden John Majal, een legendarische blueschitteres. Het wordt weer druk daarboven in het grote Heroes in Heaven orkest. Aanstaande woensdag uiteraard meer over de Heroes in Heaven. Die hoor je dan terug. Zo om en bij 9:30 of 8:30 in Heroes in Heaven bij de Classics of Rock hier op Langstraat FM. Ik zeg een heel goedemiddag met de Ace of Base.

Emma Heesters tekent deze week voor de flitsschijf. En je hoort hem uiteraard ook in dit programma langskomen van 6 uur met Anton Larsam. Hier op Langstraat FM 105.7, 106.8, DAB Plus 6C en 8A. En uiteraard via langstraatmedia.nl /langstraat-fm/van6uur. Dan heb je het met beeld en geluid. Dan kun je zien dat we echt, en ook echt helemaal, helemaal live zijn. En dat bewijzen ook door wat verkeersinformatie te hebben, jongens. 134 kilometer staan onder andere vast op de A2. Gaat het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Nieuwegein en afrit Everdingen. 6 kilometer. A16 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en afrit Breda-Noord. Door wegwerkzaamheden 11 kilometer file levert die vertraging op van bijna een uur. Op de A17 staat het ook stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Moerdijk-Havens. Extra verkeersdrukte door wegwerkzaamheden elders. 40 minuten vertraging, oftewel 5 kilometer file al daar. A27 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden is het daar afgesloten. A59, de verbindingsweg A59 vanuit Zetterkombos, staat het stil op de verbindingsweg tussen de A59 vanuit Den Bosch voor over 1 hele kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Mocht je erin staan, heel veel sterkte. Deze plaat die draaien we speciaal voor Willem Donker uit Oranjewoud. En voor een van mijn allerbeste matties. Mijn mooie, leuke, lieve vriendin Anita Steringa uit Dokkum. Ze zijn net als ik helemaal dol van Bad Hearts. Dit is Leave a Light On.

0: Wet Wet Wet, 1994 alweer. Daarvoor draaiden we trouwens nog Bad Hearts. En de live-uitvoering van Leave a Light On, die draaiden voor Rinta Steringa en voor Willem Donker. En hij komt uit Oranjewoud. En mocht je niet weten waar het ligt, Oranjewoud, dat ligt tegen Heerenveen aan in Friesland. En ook daar luisteren ze via het internet naar Langstraat FM. Het is 17:30. Het is tijd voor het nieuws. Hier is Erik van Vliet.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het is weer de zomervakantie. En terwijl iedereen op vakantie gaat, een paar dagen weg is, slaan de inbrekers weer toe. Een leeg huis betekent namelijk vrij spel voor inbrekers. De politie die bespreekt nu op Facebook het toenemend aantal huisinbraken in de zomervakantie. Zo moet je bijvoorbeeld pas foto's van je vakantie plaatsen als je weer terug bent. Laat ook je buren weten dat je op vakantie bent en installeer een deurbel met een camera, zodat er altijd iemand meekijkt. En op 21 augustus zullen ruim 50 bedrijven uit de Langstraat zich inzetten voor Stichting TAI. Bij TPV Waalwijk zullen medewerkers van de bedrijven gaan peddelen om geld op te halen voor onderzoek en uiteindelijk genezing voor taaislijmziekte. Het regionale bedrijfsleven gaat nu ook iets betekenen voor anderen. Het is al de 4e editie. Er wordt nu niet alleen gespeeld voor verbinding en sportiviteit en om regionale contacten te versterken, maar ook nog voor het goede doel. Het paddeltoernooi brengt bedrijven uit uiteenlopende sectoren samen en wordt gesteund door de regionale partners. In de Loonse en Drunense Duin is afgelopen dinsdag een brand ontstaan. Om net voor 4 uur kwam de eerste melding binnen, waarna er een half uur daarna nog 6 volgden. De brandweer was uitgerukt naar de Baden-Powellweg en probeerde daar het vuur, dat diep in het bos ligt, te bereiken. De brand is volgens de brandweer klein, maar omdat het zo moeilijk is om erbij te komen, is er groot opgeschaald. Dit om te voorkomen dat de brand alsnog flink uitbreidt. Een politiehelikopter heeft ook een tijdje over het bosgebied gehangen, maar die is inmiddels weer weg. En tot besluit, in mei zijn de herstelwerkzaamheden gestart aan het raadhuis. Er is toen onderzoek gedaan naar het onderhoud aan de monumentale panden. Een aantal dingen moet nu nog worden vervangen. Er is veel werk te doen. Om het gebied bereikbaar te houden, wordt er in fases en met tijdelijke routes gewerkt. De werkzaamheden die duren naar verwachting tot oktober. Maar de werkzaamheden lopen volgens planning, zo laat de gemeente Waalwijk weten op Facebook. Zo wordt er ook een steiger en een schutting in de steeg verwijderd. De steigers aan de achterkant en de voorkant van het gebouw die blijven nog staan. Als de werkzaamheden eenmaal klaar zijn, dan zijn de gebouwen beter beschermd tegen weersinvloeden en slijtage. Tot zover het Langstraat Media Nieuws. Kijk voor meer nieuws op langstraatmedia.nl.
0: En tot besluit hebben we ook nog het weer voor je. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen. En krijgen we mogelijk de zon nog even te zien. De wind neemt geleidelijk in kracht af. Het wordt later vanavond op veel plaatsen zwak tot matig van kracht. Aan de kust blijft de wind vrij krachtig. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Lokaal komt een lichte bui voor. Temperatuur daalt naar 1 graad of 12 in het oosten en 15 graden in de regio. Morgenochtend hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden. Lokaal komt hier een lichte spat regen uit, maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. Morgenmiddag breekt de bewolking en schijnt af en toe de zon. Tot 18 tot 19 graden aan de kust. 21 graden in het midden en 3 of 24 graden in de Langstraat. Daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond zal op meer plaatsen de zon een tijdje schijnen. De wind wordt zwak tot matig. En met 16 tot 20 graden halfwege van morgenavond is het misschien wat frisjes om buiten stil te zitten. Maar prima weer voor wat activiteiten. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur in het oosten tijdens heldere perioden naar 9 tot 12 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. In het noorden en westen komen wolkenvelden voor en daar daalt de temperatuur dan naar 13 tot 16 graden.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. We gaan de zomer tegemoet.
3: We gaan de zomer tegemoet met
2: Anton Nachtzaam.

1982. The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. We draaiden de normale single-uitvoering. We hadden gisteren hadden we het al over die Merwedebrug, dat er vrachtwagens eigenlijk illegaal overheen rijden. Want dat is eigenlijk verboden. Rijkswaterstaat die gaat dit weekend trouwens camera's plaatsen voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Eerst zouden er pas over 2 weken camera's geplaatst worden. Maar ze worden dus dit weekend geplaatst en na het weekend in gebruik genomen. Vanaf dan kunnen vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden een boete verwachten. Zodra de camera's aanstaan, kunnen weginspecteurs de camerabeelden uitlezen en daadwerkelijk boetes gaan uitschrijven. Op welke dag en of tijdstip dat gaat gebeuren, kon Rijkswaterstaat vandaag nog niet melden. Een boete voor het negeren van het vrachtwagenverbod is €500. En volgens Rijkswaterstaat moest het eerst het bordenplan en het verkeersplan helemaal op orde zijn. Ook was het overleg nodig met onder meer politie en het Openbaar Ministerie. Dit was nodig om te kunnen handhaven. We kunnen niet zomaar even een camera kopen in de winkel op de hoek. 10 jaar geleden werd de Merwedebrug ook al afgesloten vanwege scheurtjes. Nu zijn er scheurtjes ontdekt in de bogen van de constructie. Wordt dit niet gehandhaafd, dan bestaat er een reëel instortingsgevaar van de Merwedebrug. Aldus Rijkswaterstaat.

Ik word hier zo vrolijk van. Ik word hier zo enorm vrolijk van. 13:06. Smakelijk eten, mocht je aan tafel zitten. De speciale aanbieding. Morgen komt hij nog een keer langs. En vrijdag nog. En we gaan hem blijven draaien. De nieuwe single van Julian W. Turner. Of Julian War Turner. Good to be here. En het is te vinden op zijn upcoming album. Wat binnenkort uit gaat komen. Zometeen openen we het testament van Bram Vermeulen. Op verzoek van Richard Vermeulen. Maar eerst even het volgende. Een mandalier. Is het nou een man of is het nou een vrouw? Hoor er zelf. Okay.

0: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van zessen klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van zessen klaar. Met Anton Nachtzaam.
1: Mooi.
0: Op Langstraat FM.
2: Nou, zeg maar.

Nou, Richard, je vraagt wel een opwekkend en opbeurend streepje muziek aan. Jo, Richard Verschuren uit Raamsdorffeer vroeg hem aan. Bram Vermeulen en het Testament. Niet sorry, jongen. Het is echt een... De tekst is geweldig. En het is een understatement. De plaats is zwaar, maar ook zwaar ondergewaardeerd. Dat mogen duidelijk zijn. Het is woensdag 22 juli 2026. Dat betekent dat deze aflevering van 6 elkaar ervan af zit. Mei hoef je niet lang te missen. Want over 2 uurtjes dan zijn we weer terug op zender met de lekkerste rockklassiekers in de classics of rock. Morgen is dit programma er weer tussen 5 en 6 van 6 klaar. En ik laat je achter met Phil Collins van u en Take Me Home. Tot dan. Hoi.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma.

0: of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding, misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.

0: zou zijn.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: is woensdagavond, zomaar midden in de week. Even overdraagd, luisteraars. Prima, goedenavond. Langstraat FM, AC/DC en de Highway to Hell. Mocht je in de file hebben gestaan, dan was het voor jou wellicht een Highway to Hell. Tot 10 uur, de lekkerste rockklassiekers. We geven straks weer een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Onderweg zometeen muziek van Alter Bridge. Maar eerst nieuwe muziek van Julian W. Turner.
1: Hi, this is Julian Ward Turner. You're listening to Anton Nachtzahn, and this is my new song, Good to Be.

Muziek van Alter Bridge en Breathe Again. Dat is wel zo handig dat je blijft ademhalen als je het minste nog de avond wil halen, om het zo maar uit te drukken. Goedenavond, welkom bij de Classics of Rock. Met onderweg de Classics of Rock Top 100 carousel. Maar eerst Catapult, Let Your Hair Hang Down uit 1974. Die hoor je zo na Journey. Just

0: Catapult, Let Your Hair Hang Down, 1974, 9 weken top 40, nummer 5. Daarna, de Catapult-periode, gingen ze verder als Rubber Robbie en maakten ze Nederlandstalige feestmuziek. De hoogste tijd voor de Classics of Rock Rock Request. Mocht jij een Rock Request hebben, 06-47-37-6692, de Rock Request WhatsApp. Deze week door Geert Meer aangevraagd. Medium, Medium en Hungry So Angry. Komt uit 1981.
1: Classics of Rock.

Vorige week draaiden we hem in het kader van de albumtrack in het tweede uur America. Van het album World of Light hadden we inderdaad de titeltrack die we zojuist draaiden. America, nieuwe single. En dit zijn de heren van de Alan Parsons Project. Terug in 1984 met Don't Answer Me.

Adam Lambert is een bezig baasje, want na zijn solo-projecten is hij ook nog steeds de leadzanger van de band Queen. Het was van zijn nieuwste solo-album Cloud 9, Adam Lambert en Don't Answer Me van The Alan Parsons Project uit 1984 zat daar weer voor. Straks is One Fine Morning van Lighthouse, maar eerst Big Country.

platen die je niet zo erg vaak op de radio hoort van Lighthouse. Niet te verwarren met de Lighthouse Family. Dit was One Fine Morning en Big Country Look Away zat daarvoor. Zometeen geven we een slinger aan de Classics of Rock. Top 100 carousel. Vorige week stopte hij op nummer 52. We zijn benieuwd waar hij zometeen blijft steken. Je hoort het na Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Anton Nachtzaam. Met de Classics of Rock van 8 tot 10.
1: Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

Zo net tegen het einde van het eerste uur hadden we nog in Top 100 Carousel. Hij bleef hangen op nummer 100. Mocht je trouwens heel de lijst na willen lezen, antonnachtzaam.nl, daar is die lijst te vinden. Op nummer 100 vonden we Alice Cooper en Poison. Tot zo na het nieuws voor het tweede uur van de Classics of Rock. En dan klaar je achter met Rod Stewart.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

voorbij het tweede uur van de Classics Rock hier op Langstraat FM. Welk we aftrapten met een van de minder grote hits van David Bowie, The Young Americans. Zo direct hebben we een albumtrack. Welk album dat? Daar vertel ik je zo meteen wat meer over. Eerst Dusty Rivers en Take My Time.

Hij is inmiddels al in de 80 en hij bracht de afgelopen maanden zijn nieuwste soloalbum uit. Maakt nog steeds officieel deel uit van Foreigner. Lou Gramm. Album die heet Released. En dit was het eerste nummer van het album The Deeper Side of Love. The Classics of Rock album track. En dit is Van Halen. And Why Can This Be Love?

Lange van Nachtzaam plaatsen. Ik heb het volgens mij al vaker verteld, dat verhaal. Maar ik draaide jaren geleden, in het begin van de lokale radio, draaide ik bij een lokale op Steenbergen, West-Brabant. En toen had ik deze cd-single van The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Die vergat ik op een of andere manier en ik was hem kwijtgeraakt en nooit meer teruggevonden. Jaren later kwam ik hem weer tegen in een dumpzaak en we hebben hem uiteraard weer aangeschaft. Lange van Nachtzaam, The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. Classics of Rock, zo direct onder andere nog The Guess Who en Bolland en Bolland. Maar nu eerst The Moody Blues. Dit zijn Your Wildest Dreams bij The Classics of Rock.

Holland en Bolland and the Time of Your Life. Het is te vinden op een all-time greatest hits album. En daar staan maar liefst 44 nummers op. Verdeeld over 3 cd's. En er staat ook dit nummer op 1977. Het werd geen hit voor Bolland en Bolland Rob en Ferdy met The Time of Your Life. En dit was wel een bescheiden hitje. En niemand weet eigenlijk dat dit de Guess Who zijn. En het is wel een grote plaat met een heel hoog oh ja die gehalte. Want iedereen kent These Eyes.

Nummer van Seals en Crofts die je eigenlijk niet of nauwelijks op de radio hoort. Maar bij de Classics of Rock proberen we ook die pareltjes uit, oftewel die krenten uit de pap te draaien als het ware. Tekenen DC, we gingen terug in 1978. Dit zijn de Radiators from Space and Television Screen uit 1977. Welkom bij de Classics of Rock. Mocht je iets te melden hebben, dan kun je naar de Classics of Rock app een appje sturen 0647 37 6692.

Komt niet zo erg vaak voordat we een Nederlandstalige concert classic hebben, maar eigenlijk kon deze niet uitblijven. De live uitvoering van Kom van dat dak af van Peter en zijn Rockets, opgenomen in 1981. Wat ook eigenlijk niet uit kan blijven, is dat we weer eens een keer muziek van Beth Hart draaien, want vrijwel wekelijks komt er wel een track van deze prachtige dame voorbij in dit radioprogramma. Ditmaal haar nieuwste single, The Mean Old Man of Mine, Beth Hart.

0: He's a mean old man. And he's a woman.
1: En met Bad Hearts and the Mean Old Man of Mine loopt het weer tegen 10 uur. Dat betekent dat dit radiofeuilleton, de Classics of Rock, hier op Langstraat FM er weer op zit. Volgende week woensdagavond tussen 8 en 10 wederom nieuwe afspraak voor de Classics of Rock. En ik ben er uiteraard morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe van 6 klaar. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting en klaar je met B.B. King. Tot volgende week wat dit programma betreft. En wat mij betreft, tot morgen. Classics.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.